0: get success. Na vizitoni na www.darko.al ose kontaktoni na info@darko.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Ik groet je, mijn moe. Jo, jo, jo.